loopt de man naar het station. Het is nog vroeg voor 5:30. Hij heeft een tas in zijn hand, een puul, een broek en een mes. Een schamel bezit, maar een kop vol gedachten. Hij praat tegen zichzelf, laat de mensen maar lachen. Of beter gezegd, de wereld wat aan koud, je genoeg problemen. Hij was altijd als een zout, ooit, ooit, ooit, er is iets zat in. Hij hoorde het ook,

alles stil. Het is een wonder wat de mens kunt doen. Met wat vrije wil. De man begint te dansen. Stationsvoer, ideaal. Het is weliswaar een solo. Maar je gaat ook aan de haal. Eerst was hij naar de Panos. Pakt een broodje voor onderweg.